0: Dit is Joe.
1: Joe 80s
0: and 90s.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. 1 van hen zou er erg aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.
3: Dit is Joe E.

0: Morgen.
1: Oh, er komen heel veel lieve berichtjes binnen voor mijn Svenny Benny, die gisteren 55 is geworden.
0: 53, Anke.
1: 53, oh, is 53.
0: Zie maar dat jij 50 wordt volgende week.
1: Nee. Nee,
0: je moet proberen bij te luisteren.
1: Dat is nog over 10 jaar. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Hoe heb je gisteren jouw verjaardag gevierd? Want het was mooi weer, hè?
0: Oh, mooi weer. Ik heb een heel chill weekend gehad. Ik ben toch vrijdag naar Den Haag gereden.
1: Ja.
0: Een van mijn allerbeste vrienden sinds de studententijd, die woont daar. Die is daar pastoor, dat weet je. En dat is Sjaak. Ik heb er al vaker over verteld. En ik had toch een weekendje alleen. Dus ik vond het echt leuk om naar daar te rijden. Rustig op hotel gegaan. Massageke gedaan, al vrijdagmiddag.
1: Mm-hmm.
0: Dan lekker gaan eten met Sjaak. Heel rustig, niet te laat gemaakt. Zaterdag heel vroeg een hele lange wandeling tot aan het strand gemaakt. Ik was alleen op het strand.
1: Amai.
0: Dat is wel echt kei tof. Ja, ik was al vertrokken om 6:30. En dan rustig alleen ontbijten. Ik ben een museum gaan doen, het gemeentemuseum van Den Haag. Geen enkele klerenwinkel. Maar dat was een heel mooie tentoonstelling rond de London School. Met onder andere David Hockney, waar onze kat naar genoemd is.
1: Ja.
0: En dan zaterdagavond ik heb nog eens een massage gedaan. Dan
1: amai, kon niet op.
0: En gisterochtend ben ik naar de mis gegaan om 10:00.
1: Op je verjaardag?
0: Op mijn verjaardag naar de mis. Je moet maar kijken op mijn stories. Het was eigenlijk een
1: Sander.
0: Heel... En gisteravond...
1: Dan zitten we hier in een overjaarse misdienaar op ons dak.
0: Gisteravond met de ouders. Toen was ik weer in België. Zijn we lekker gaan eten. En het was echt rustig om 5:00. Het was een heel ontprikkelend, rustig weekend. Zoals een 53-jarige dat graag
1: heeft. Betaamd.
0: Bij jou was het overprikkeld dat weekend, zeg ik. Wat heb jij allemaal meegemaakt?
1: Ik heb een mega overprikkeld weekend gehad. Maar ook een weekend... Ja, ik kan alleen maar met trots kijken, terugkijken eigenlijk op het weekend. Zaterdag stond in het teken van de dansshows van mijn dochter.
0: Ik zag beelden, die doet dat goed, hè, man.
1: Heb jij heel de filmpjes uitgekeken?
0: Ja?
1: De 2 fragmenten van telkens 40 seconden.
0: Ja, misschien niet helemaal tot het einde, maar ik zag heel veel talent erin eigenlijk.
1: Het is,
0: wel,
1: moet maar eens kijken, lieve mensen. Het staat nog 2 uur online, dan verdwijnt die story weer.
0: Dat kan het wel.
1: Lou heeft heel mooi gedanst. Dus Allee. Ik was al... Ja, en dan, weet je, dat is zo fijn. Dan komen mensen allemaal na de show tegen jou zeggen... Amai, je dochter danst goed. Amai, je dochter. Precies als ik zelf op het podium stond.
0: Yes,
1: echt waar. Dan voel je je zo goed als mama als mensen komen erkennen zo wat uw kind kan.
0: Was ook geen schoolfeest gisteren?
1: Gisteren was het al schoolfeest.
0: Een druk weekend.
1: En dat moesten ze dan presenteren.
0: Jongen.
1: Ja.
0: En dat deed ze
1: ook fantastisch. Dus dan kwamen weer mensen van... de appel valt niet ver van de boom. En dan Tom zo, inderdaad, dat heeft ze van mij. Tom dan zo van, de papa heeft ze van mij. Maar het was ik was echt... Oh, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want zo stoefende ouders, dat is super annoying.
0: Wat?
1: Maar, ik vind dat heel, dat is eigenlijk niet oké. Maar toch dacht ik zo, het is toch wel fijn als je zo je kind ziet schitteren en mensen komen dat zeggen, dan ik zit zo even nog op die wolk.
0: Oh,
1: maar geef me nog 6:30, dan ben ik weer van die wolk af.
2: Dit is Joe.

0: ziet schitteren op een podium of op een grasveld. Of als ze aan het turnen zijn of weet ik veel wat. Maar ja, ze doen het echt, echt, echt goed. Want meestal zit je erbij en zit je fier, maar denk je... Ja, oké, het gaat nooit de danseres van de eeuw worden. Of ja, presentatrice, dat zit er niet in, maar het is wel schattig. Maar als die het echt goed doen, dan stijgt je over jezelf uit.
1: Oh.
0: En er is iemand die stuurt... Ja, ik heb zo'n zoon die keigoed aan het voetbal is. Hij is nog heel klein. Ik weet niet hoe oud hij is, dat staat er niet bij. Maar ja, stiekem hoop ik dan al dat het een rode duivel gaat worden.
1: Ja, ja, ja, ja, maar dat snap ik. Want dat had ik... Weet je nog, toen Max voor de eerste keer naar de voetbaltraining ging...
0: Dat vond je niet
1: zo'n
0: succes.
1: Had ik na één seconde al door...
0: Dat wordt het niet.
1: Ja, die Max, hè, die ging gewoon een kleermaker zit op het veld zitten.
0: Ah, dat is
1: het midden van het veld. Nee, ik denk nee, dat wordt niks. En dus we hebben het dan nog een training geprobeerd, maar dan ging er weer een kleermaker zit op het veld zitten.
0: Nee,
1: en toen dacht ik, weet je wat, we stoppen ermee.
0: Daar moet je de kleermaker van maken of zoiets.
1: Ja, ja,
0: dan,
1: of iets, maakt niet uit.
0: We
1: vinden
0: waar je maar
1: het nog
0: zitten.
1: Wel, maar voetbal hebben we al heel snel laten varen.
0: Maar zie je dan zo heel stiekem, dan toch, denk je dan echt een klein beetje, want je hebt dan waarschijnlijk zo met al die politiekers, wiens kinderen dan ook politieker worden, dat is dan zeggen mensen altijd, omdat de vader de kroo, dat de zoon de kroo ook. Maar zie je daar zo een beetje een presentatrice ook in? Denk je dat die, dat niet?
1: Nee.
0: Je denkt niet dat je dochter dat radio gaat doen binnen 20 jaar of zo?
1: Nee, die houdt van wiskunde.
0: Oei.
1: Ja, ja. En haar favoriete vak op school is, en dan mag ik dat niet luid op zeggen, maar is...
0: Godsdienst.
1: Probleemoplossend denken. Dat is haar favoriete vak op school. Ja, dat heeft ze van de papa. Dus ze het ging over het menselijk lichaam en zei, ik vind dat wel interessant. Ze dacht,
0: dochter.
1: Whatever, maar sowieso geen showbiz. Dat vindt ze gewoon leuk als hobby. Maar dat gaat helemaal Tom zijn meug worden. Dus.
0: Allee,
1: ik vind dat een opluchting. Hè.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik ben daar heel blij mee.
0: De wereld van de showbiz, daar wil je kinderen uit.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Ah, wat?
8: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vinden vrouwen dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Dit is Joe.
15: 80s en 90s.

0: Vandaag vertrekken onze Rode Duivels naar Amerika. We gaan naar Amerika. We moeten een liedje maken eigenlijk. Hè? De Rode Duivels gaan naar Mexico. De Rode Duivels gaan naar Spanje. Zo
1: was er niks van Amerika ooit gemaakt?
0: Amerika? Dat was Go West.
1: Go West.
0: Dat was Go West. Dat was ook echt geen succes. Hè?
2: Weet Go West, ja, ja. Het westen dus.
0: Ja, maar meld die Rode Duivels.
1: Die zongen zelf, hè?
0: Zo vals zongen, niet normaal.
1: Ja, daarom was het daar. Top. Ja, ja.
0: Maar we gaan bellen straks met de piloot die hen gaat vliegen. Dat is toch een enorme verantwoordelijkheid die dan ook elke piloot heeft altijd een enorme verantwoordelijkheid. Maar die Rode Duivels daar nog goed brengen met niet te veel vertragingen. Zorgen dat er dus niet te veel aan de chipjes zitten onderweg.
1: Zou die dat ook mee moeten monitoren?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat er een stewardessen voor die
1: zal wel op tijdens de bed.

0: half zeven. Een tip voor een doodeerlijk leven. Ja, ik ga Kiki Kefir proeven.
1: Wat ga jij proeven?
0: Kiki Kefir.
1: Kiki Kefir.
0: Ja, je hebt natuurlijk niet naar The Real Housewives of Antwerp gekeken. Het laatste seizoen, het tweede seizoen.
1: Jammer, toen heb ik dat gemist. Dat ik wou zo graag kijken, maar ik kon niet meer naar
0: Ik bedoel, dat leek alsof het over ruzie ging, maar eigenlijk gaat het over iets marketen. Elke housewife had iets te marketen. En bij Kiki was dat haar eigen water Kefir.
1: Oké.
0: Maar ja, ik heb dat al moeten opzoeken, wat dat eigenlijk is, Kefir.
1: Sorry, ik moet je toch weer onderbreken.
0: Wat?
1: De naam van een van die housewives is Kiki.
0: Ja.
1: Ja, dan vind ik het goed dat ze voor de Kiki Kefir gaat.
0: Kiki.Kefir.
1: Ja, dat ook Kiki Soep gaat ook gelukt eigenlijk.
0: Ja, dat is heel veel mogelijk nog eigenlijk. Ja,
1: Kiki Kippennuggets.
0: Ja,
1: sorry. Maar rustig verder.
0: Kefir, wat is dat eigenlijk? Dat is iets gefermenteerd. Je hebt zo melk-kefir. Je hebt kombucha, dat is thee-kefir. En dit is water-kefir. Maar kefir is eigenlijk, ik heb het dus opgezocht, hè, dat ondersteunt de darmflora, het verbetert de spijsvertering en het versterkt je immuunsysteem.
1: Het
0: is goed voor van kop tot teen eigenlijk. Zit je goed.
1: Ja.
0: En op het blikje staat gefermenteerde limonade, dat is dus water-kefir. Het is met ginger en pineapple, dus gember en ananas. Oei, wacht, calorieën per 100 milligram. Hoeveel staat daar nu op? 84.
1: Dat is veel.
0: En het zit, hoeveel zit daar in? En zo'n 250.
1: Ja, dat is
0: veel
1: calorieën.
0: Het is geen zero. Het is veel. Veel calorieën. Hè.
1: Ja.
0: Dus ik ga het nu proeven, eerlijk. Want zo gezegd is het heel lekker.
1: Ja.
0: Oh, ik vind, als ik niet... Oh, ik ga eerlijk zeggen, hè, want ik vind het niet leuk om te zeggen dat het niet lekker is. Maar ik ga eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Wacht, hè.
1: Boeiende radio, zeg.
0: Heel eerlijk.
1: Ja.
2: Het is al een derde slok, dus.
1: Het gaat wel.
0: Heel lekker. Ja, ik moet eerlijk zijn. Het is echt... Maar het doet me ook gewoon een beetje denken aan gemberbier.
1: Ja.
0: Maar dan iets frisser. En ja, goed voor de darmflora, hè.
1: Hey.
0: Ja, ik dacht echt dat het... Ja, het is gewoon heel lekker. Maar het doet me een beetje denken gewoon aan gemberbier. Maar lekker, lekker. De calorieën waard... Ja, nu ik weet dat er zoveel calorieën is. Ik wacht op Kiki Kefir Light.
1: Oké.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
10: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
11: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
12: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
14: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
13: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
14: Daar drinken we eentje op.
13: En nog verantwoord ook. Ching!
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Dit is Joe 80s en

0: van de dag.
1: Ah, ik vind het toch wel Mark Koek, hoor. Die staat groot in alle kranten vandaag. Ze hebben een spandoek aan de poort van zijn kasteel in Merelbeek opgehangen. En dat laat niets aan de verbeelding over. Het is in het Frans. Sois noble et casse-toi. Wees nobel en vertrek. En dwing ons niet. En het is ondertekend met initialen van twee hele harde groepen. Uit de sowieso al harde kern van paars-wit. Die BCS, ja, ik heb even opgezocht. Voluit Brussels Casual Service. Is een oudere supportersgroep opgericht sinds de jaren 90. En die zijn zeer, zeer, zeer harde mannen die daar een tattoo van hebben op een lichaam. Daar moet je geen ruzie mee maken. Die spreken ook af bij Europese verplaatsing met andere ploegen om te gaan knokken. En vaak hebben eigenlijk de supporterclubs van de andere ploegen al op voorhand laten weten, ja, laat maar, we komen toch niet af.
2: Maar, omdat die zo hard zijn. En er zit maar waarom hebben die dat spandoek daarop gehangen? Wat willen die?
1: Ja, ze willen dat Mark Koeken vertrekt, hè. Want ze, en ze doen dat nu samen, die BCS doet dat samen met de Mauve's Army. Dat is eigenlijk, ja, dat is, en dat is dan een jongere groepering, maar dat zijn dan weer gasten die met bivakmutsen de boel kort en klein gaan slaan als het er niet aanstaat. En dan, ja, weet je, Koeken, die zit al sinds 2017 pogingen te ondernemen om dat daar goed te krijgen bij Anderlecht. Niet succesvol, geen enkele prijs binnengehaald, dat is waar. Dat klopt natuurlijk langs alle kanten. En hij werd tussendoor af en toe wel eens geviseerd, maar ja, toen was dan weer Wouter die geviseerd werd, Wouter van de auto, die zijn ook opgestapt, of weet ik veel, andere technische directeurs, trainers, whatever. Maar een deeltje van de harde kern, veel andere supporters niet, want die zijn blij dat Mark zijn geld dat blijft inpompen, want dat heeft al heel veel ingepompt. Maar een deeltje van die hele harde kern wil dat hij nu ook opstapt. En ze hebben dan nadien ook een communiqué verspreid. Anderlecht is geen zoo, geen dierentuin. Het is niet Paradijsa of Derby. Die horen op de eerste plaats te komen. Die horen niet op de eerste plaats te komen, wel Anderlecht. Je kunt Anderlecht niet als een speeltje erbij nemen, geen reservespeeltje. Al uw aandacht moet gevestigd zijn
2: op de club
1: en al die andere dingen die je er rond doet, die zijn, ja, en dan zeggen ze, je hebt 200 miljoen euro geïnvesteerd in die hele grote serre daar in Paradijsa. Investeer dat geld bij ons in de voetbal. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
2: Weet je, als ik nu de vrouw was van Mark Koeken, hè?
1: Ja, ik zou ook zeggen, stoppen.
2: Als ik Nathalie was, hè, dan zou ik zeggen, Mark, laat die voetbal voor wat het is. We hebben het niet nodig. Sorry, maar als ze echt aan je huis komen, ik zou daar gewoon niks mee te maken willen hebben. Nee. Weg ermee.
1: Ik zou vermoedelijk al, als je op voorhand had gezegd, ik overweeg Anderlecht te kopen, de scheiding aangevraagd hebben.
2: Ik bedoel, een crèmerie, oké. Okay. Een dierentuin, oké. Okay. Ja. Een heel dorp in de Ardennen, oké. Okay. Maar voetbal is toch om problemen vragen.
1: Ach, je hebt, ja, okay.
3: Maar stel nu dat hij dat nu zou verkopen vandaag. Die beslist, wie gaat dan Anderlecht kopen en wie gaat dan...
2: Ja, dus de CB-dingen daar.
1: Nee.
2: Dat zijn maar kopen.
1: Nee, er zijn altijd buitenlandse investeerders die geïnteresseerd zijn. Dan komt het in een hele grote internationale groep terecht.
3: Staat er weer Qatar Airways op de voorkant.
1: Bijvoorbeeld. En dan is dat ook nog niet gezegd dat het daardoor succesvol wordt. Hè. Dus ja, ik weet niet. Ik moet mij niet te veel mee bemoeien. Ik ken Mark ook persoonlijk goed. Maar ik zou zeggen, Mark, stop ermee, jong.
2: Nou, je hebt het niet nodig. Allee, bedoel, ik zou het ook weggeven.
1: Ja, maar het gekke is, hij wil er ook echt in volharden. En hij wil er echt keihard voor aan gaan. En hij zegt ook echt, ja, maar mijn hart ligt daar nu. Het is echt gemeend ook wel van hem, hoor. Het is echt heel gemeend. Ja, kijk, voilà. Ik denk niet dat alle supporters van Anderlecht er zo
2: over
1: denken.
2: Nee, natuurlijk niet. Maar als het zo... Sorry, maar als het tot bij je thuis zou komen, ik zou dat heel... En zeker, je hebt het niet nodig.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Hey, Marijn van Prik en Tik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0x0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prik en Tik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekmans.
5: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
4: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
6: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we have achieved. The players only deserve compliments.
4: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17 duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
7: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
4: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.
3: Dit is Joe E.

0: heel vaak binnen in de app, ook de laatste weken, van wanneer zitten jullie daar nu precies in dat Joe Paradise Beach? Ah wel, we zitten er van 9 juli tot en met 9 augustus. Dan zijn we weer het grootste, het allergrootste en gezelligste ijssalon op het strand. Kan je weer elke dag genieten van live radio van 10 tot 10. Heerlijk ijsje zoals altijd, maar het assortiment, de menukaart is eigenlijk aangevuld. Ja, want heel veel mensen komen al 's ochtends om 10 uur en ik snap dat je dan niet meteen zo'n bubbel ice cream waffle wilt. Dat snap ik. Maar we hebben nu iets anders om aan te bieden. Koffie en cannoli.
1: Ja, dat is heel lekker. Hè?
0: Dat is zo Italiaans, zo ja, gebak eigenlijk, wat ze in Italië 's ochtends eten. Mm-hmm. Zo wat ze daar als ontbijt koek eten. In plaats van eigenlijk een croissant is het cannoli dat we aanbieden. En cocktails gaan er ook nog zijn. Veel DJ-sets, veel artiesten, die maken we later allemaal bekend. En ja, natuurlijk heel veel Joe-DJ's die presenteren op ons Joe Paradise Beach. Anne van Elzen gaat er zijn, ons Astrid, Jan Bosman, Stijn Smets, onze Karel, Heidi, Alain, Raf van Brugge, die je normaal alleen op Joe Gold hoort, die komt. En een nieuwe collega. Je hebt haar al eerder gehoord eigenlijk op Joe in het weekend. Maar ze komt nu ook naar Westende. Evie Hansen.
1: Ja,
0: die gaat
1: tof.
0: Er ook bij zijn. Die komt ook naar ons Joe Paradise Beach in Westende tussen 9 juli en 9 augustus.
1: Ja, en Tess gaat er ook bij zijn, want ze gaat weer haar ding doen in het weekend.
2: Ik ben er ook bij in Westende. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 ontvang ik een bekende gast. En daarin hebben we het over de zomer. Dat gaat van de favoriete zomercocktail tot de plannen die zomer. Wat maakt een vakantie top? Of wat was de worst vacation ever? En er zijn al een paar namen die bevestigd hebben. Moet ik die ook al vertellen?
1: Ja, doe.
2: Bij Ilse komt, okay. Doris Hessels, Stan van Samang en Real Housewife Natasja. De rest hou ik nog even geheim.
1: Oh, dat gaat een goede zomer worden. Dat
0: krijgt alles.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia, movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
7: 10 om te zien.
5: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
15: Dit is
16: Joe.
15: Joe 80s and 90s.

0: Achter de schermen.
1: Something happened on the way to the beach bij Sven Arnelis gisteren. Want Sven was vanochtend aan het vertellen op zijn verjaardag al zijn hele lange strandwandeling gaan maken op het... Scheveningen of is Den Haag?
2: Ja, ik was in Den Haag en het was eigenlijk zaterdag. Want gisteren was ik in de stad een beetje aan het wandelen. Maar zaterdagochtend was ik al heel vroeg wakker. En eigenlijk de hele stad, Den Haag, wat trouwens een prachtige stad is, sliep nog toen ik uit het hotel wegwandelde. En ik dacht, wow, ik ga eens via de Scheveningse bosjes, wat een heel mooi natuurdomein is, richting Scheveningen wandelen. En ik ben eigenlijk onderweg één of twee mensen tegengekomen. Tot op het strand. En dat was ik hier aan jullie aan het vertellen. Dat vond jij toch speciaal eigenlijk.
1: Ah, ja, maar vertel het nog maar eens voor de luisteraars. Waarom ben jij getrakteerd geworden door Hollanders?
2: Want jij vroeg nog aan mij, stik je dan je oortjes in? Want dat is wel op het strand.
1: Ja, ik dacht, luisterde je aan een podcast? Ik dacht, ik ga wat interesse tonen in Sven zijn leven.
2: Nee, ik luister dan naar het ruisen van de zee. Want je hebt het strand helemaal voor jezelf alleen. Scheveningen, dat is blanke bergen maal 10. Als het warm weer is in de namiddag. Want 's ochtends, als je voorbij de pier loopt richting Wassenaar, richting noorden, daar is geen kat. Behalve,
1: altijd, komt het, nu komt
2: altijd
1: het.
2: Een 4, 5, 6, 7-tal mensen boven de 60 meestal, los van elkaar, hebben niks met elkaar te maken, die een strandtas mee hebben. En die blijft dan staan op het strand. Daar leggen ze al hun kleren in. En die gaan dan in een poedel, in een 65, 70-jarige piedemuis, noem jij dat dan altijd. Of weet ik veel. Gaan die dan rustig met dat prachtige lichaam van hen, 's ochtends vroeg, de zee in.
1: Maar heb je echt pielenmuizen en foeven gezien?
2: Ik heb alles gezien.
1: En die komen dan uit de zee, want je zou dan denken, ik wacht even tot die wandelaar voorbij is.
2: Dat zijn de generatie die zich dat niet aantrekt.
1: En mag dat eigenlijk?
2: Ja,
1: mocht je ook in Oostende dat doen? Of is dat in Nederland
2: mocht je gewoon
1: aan de zee, behalve in Breden, dan mag dat dan, maar mag je gewoon een blanke merg, denk, zorgen zo om 6:30 zo een nieuwe blote flieter de zee in?
2: Ik ben geen specialist, hè, Anke.
1: Is er een luisteraar die zich in dit profiel herkent, laat maar even weten.
2: Je voelt wel, je ziet toch een soort van geluk of vrolijkheid op die mensen in hun gezicht, dat ze dat in het vermoedelijk toch nog ijskoude water 's ochtends, dat zal dan wel een soort van gezondheidskick geven. Ja. En ik zag geen toestand waar ik van dacht, geef hen een andere kick ook. Dat heb ik
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Joe, 80s and 90s.

0: Joe.
1: Bij maandagochtend, de mens wordt wakker en die denkt, wat staat er vandaag weer op het werk allemaal, op het programma. Voor Christophe is dat wel speciaal. Christophe moet ook gewoon naar zijn werk vandaag. Allee, het zal een lange werkdag zijn, denk ik, voor Christophe de Bakker. Want die is piloot. Maar ja, die is niet zomaar piloot. Ja, die moet vandaag nogal speciale vracht vervoeren naar Amerika. Christophe de Bakker, goedemorgen.
2: In een goede morgen.
1: Ja, hallo. Je bent de piloot bij Brussels Airlines en je mag het zelf zeggen. Wie vervoer jij naar Amerika vandaag, Christophe?
2: Ik heb het genoegen vandaag de Rode Duivels naar Seattle te mogen brengen.
3: Hey, een miljoenenvlucht als het ware.
1: Ja. Heb je daar een idee van hoeveel miljoen er aan boord is, behalve dat het toch al een behoorlijk duur vliegtuig ook zal zijn?
2: Beter om dat niet te weten, denk ik.
1: Zou je dan ook zenuwachtig? Ben je sowieso zenuwachtiger voor zo'n vlucht of maakt jou dat eigenlijk niks uit met al die jaren op de teller?
2: Eerlijk, het maakt niet veel uit.
1: Echt?
2: Het gaat om de veiligheid van het vliegtuig en we moeten veilig van A naar B vliegen. En wie er van achter zit, dat maakt niet uit. Iedereen is even belangrijk.
1: Oh, ja, want dat heb je van buiten gestudeerd. Dat geloof ik niet 100%. Dat moet toch iets zijn?
2: Ja,
1: moet
2: toch is het zo.
1: Een kriebeltje moet er toch in zitten? Die, ja,
2: uiteraard. Maar het zal eerder erg leuk zijn om ze te mogen verwelkomen aan boord dan tijdens de vlucht, denk ik.
1: Ja, want je
3: moet dat dan staan inderdaad. Zo van, welkom allemaal. Naar welke voetballer kijk je zo het hardst uit? Wie wil je zelfs echt heel graag zien?
2: Oh, ik ben en blijf nog altijd een grote fan van Kevin De Bruyne.
1: Ja, dat snap ik.
3: Ja, en probeer dan toch zo oogcontact te maken. En zeggen zij ook vriendelijk goeiedag eigenlijk? Want je hebt ze nogal al mogen vliegen. Of willen die altijd zo snel mogelijk naar een plaats en gewoon zitten op hun gemak?
2: Voor zover dat ik weet, zijn ze altijd erg vriendelijk. En nemen ze altijd wel de tijd voor een vriendelijk woordje tegen de crew.
3: Oh, dat is wel heel tof. Zeg, en ja, want je had mij verteld, je hebt ook nog 3 kinderen. Heb je dan zo opdrachtjes meegekregen van het thuisfront? Maak een foto met die of vraag een handtekening aan die?
2: Uiteraard is dat altijd gevraagd. Maar ja, goed, wij zijn ook gebonden aan een bepaalde policy binnen het bedrijf. En als het niet vanuit hun initiatief komt, dan zijn wij niet geacht om dat te vragen.
3: Maar
2: je weet het nooit natuurlijk.
3: Oké. Dus het is niet zo van, onze zoon doet een plechtige communie. Wilt jij een filmpje
1: opnemen?
3: Dat mag niet gevraagd worden. Moet de mannen met rust laten.
1: Ja, ik snap het dan ook wel.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Zeg maar, geef eens het praktische schema mee. Wanneer vertrekken ze? Wanneer komen die aan boord? Hoe lang is de vlucht? Seattle, ik heb geen idee. Is dat 7 uur, 8 uur of langer?
2: Nee, wij zijn geacht. Het is de bedoeling dat wij opstijgen rond 13:40 en de vluchttijd zal nog een dikke 10 uur. We zitten natuurlijk nog ver voor de vlucht en het vliegplan, het actuele vliegplan wordt pas een plusminus 2 uur van tevoren vrijgegeven. Maar het zal toch om en bij de 10 uur.
1: En zitten die gasten dan sowieso, de spelers, business class, of hebben jullie dan niet genoeg stoelen aan boord voor business class in dat vliegtuig?
2: De spelers zitten allemaal in business class, ja.
1: Oh, lekker lang uit. En de rest van het vliegtuig? Zijn dat supporters of zijn dat of is dat een gewone lijnvlucht?
2: Nee, het is geen gewone lijnvlucht. Het is echt een vlucht speciaal ingelicht voor het team van de Rode Duivels. Maar dat is een groot team. Dat zijn kinesisten, coachen, de spelers uiteraard. Dan hebben we ook nog een deel mensen bij van de pers. En nog een paar partners hebben wij.
1: Ja. Oké, hoeveel mensen kunnen er aan boord in een vliegtuig? Met hoeveel passagiers?
2: Normaal gezien een 300-tal, maar vandaag hebben we er een 90-tal bij.
1: 90 in totaal?
3: 90.
1: 90?
2: Oh. Ja.
1: Dat kunnen ze plat liggen allemaal. Dat is altijd goed. Als er iemand naast je zit, dan kunnen ze plat liggen in de economie.
3: Dan zet je A, B, C, D, E, F, G. Alle cijfers van het alfabet. Alle letters van het alfabet.
1: Een heel behouden vlucht gewenst. Wij zijn nu goede vrienden ondertussen, Christophe. Doe ze allemaal de groet aan ons. Ja. En je mocht de selfies gewoon aan mij persoonlijk doorsturen. Gewoon. Dat is gewoon zeggen, hey Sven en Anke, dank je wel dat jullie supporteren voor ons.
3: Ja, want daar is niks van de policy gezegd. Nee, je mag ook niet voor je eigen privacy maken.
1: Voor ons, voor uw vrienden.
2: Ik ga mijn best doen voor jullie.
1: Voilà. Christophe de Bakker, een goede vlucht gewenst vandaag. We rekenen op jou. Breng ze behouden in Seattle.
2: Bedankt. Doei.
1: Bye.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Dit is Joe.
7: Joe 80s en 90s.

0: cijfer van de dag.
1: Dat is echt heel herkenbaar. Dus wij, alle vier van het ochtendteam, Grim, Sander, Sven en
2: ik. Sander misschien niet echt. Nee, Sander niet. Sander zegt van niets.
1: En ik?
2: Jij zeker.
1: Echt?
2: Ja, Grim. Jij ook wel. Ja, Grim. Maar ja, natuurlijk Grim. Zeker.
1: Kom maar, aan, niet als maar waarom? Maar schaam je ervoor? Is het iets om te schamen?
2: Nee, het is niks om te schamen.
1: Maar Sander zegt wel van wel.
2: Ja, maar Sander is wel een beetje zo'n chille gast.
1: Hè?
2: Ja, Sander die zegt, ach ja, het zal wel zeker. Maar ja.
1: Maar hoe chille gast? Dan moet hij zich juist niet schamen. Is het iets vies? Is het toiletgerelateerd?
2: Nee, het is niet toiletgerelateerd. Nee, het is niks vies. Het is proper, maandag. Ochtend. Maar het is ook iets dat we ooit wel gedaan hebben en waar veel dan van denken, ik weet ook niet waarom ik dat ooit gedaan heb. Zelfs.
1: Echt?
2: Ja, waarom in godsnaam heb ik dat ooit gedaan? Ik denk dat Sander een beetje in dat kamp zit van,
1: Een trend?
2: Het is, als 6 op de 10 het al heeft gedaan in zijn leven, is het behoorlijke trend, hè? Ja, natuurlijk wel.
1: Maar is het iets met een kapsel of zo? Een haar ontkleuren? Haarstijl? Een kledingstijl?
2: Dat heeft er niet mee te maken.
1: Of is het bijvoorbeeld... spieken of zoiets. Zoiets zo, dat je, snap je? Zo'n 60% heeft al gespeeld.
2: Dat vind ik al een goeie in deze examen.
1: Of zo'n ander concept.
2: Het is een ander concept. Het is wel iets anders. 6 op 10 heeft ooit in zijn leven gedacht, voilà, daar ga ik nu een keer energie in steken.
1: Het vreemd gaan.
2: Oh, waar denk je nu weer aan, Anke? Nee, dat is het niet.

0: ik trakteer voor mijn verjaardag vandaag. Ik heb al koeken meegebracht.
1: Heel het assortiment van Biscoff.
0: Ja, jullie zijn aan het eten. Al het weten, ja. En dan moeten we een gesprek over diëten.
1: Ja, maar ja, maar ik had iets geproefd. Wat was dat koekje nu zo?
0: Dat is een Tomorrowland
1: koekje. Ja. Dat is zo gevuld met zo café noir. Zo, ja,
0: ja. Dat is niet goed voor als je over
1: mokka.
0: Dieet.
1: Ja. En dan had ik Sander zijn koffie mogen lenen om mijn koek daarin te doppen.
0: Ja.
1: Lekker, jongens.
0: Ja, maar lekker. Ja, maar dat is niet goed. Nee.
2: Het cijfer van de dag.
0: Ja, 60% van de mensen gaat ooit op dieet natuurlijk. Sanne Boa, goedemorgen. Ja.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier niet met levende voorbeelden in de studio deze ochtend, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat is de schuld van altijd jarigen, hè. Jarigen op het werk die ik trakteren en dan komen de rollen eraan, hè, Sanne.
0: En trouwens, Sanne, Anke geloofde mijn 60% eigenlijk niet. Jij vond dat nog aan de lage kant, hè.
1: Het gaat 6 op de 10 volwassen Vlamingen heeft al eens een dieet gedaan. Maar sorry, maar we hebben allemaal toch eens iets gedaan, want van het moment dat je iets aanpast, zijnde, nu ga ik geen frisdrank meer drinken, is het toch al een soort
0: dieet,
1: van...
0: Hè? Dat is geen dieet.
1: Is dat, maar dan is toch al gelet erop? Of ik ga eens niet meer snoepen, dit of dat. Of hoort dat niet bij een dieet? Het is alleen maar als het echt... Ja, zeg jij het maar, Sanne, jij weet het. Dus als je iets laat, is geen dieet.
3: Goh, voor mij eigenlijk wel. Van het moment dat je aan het denken bent om iets aan te passen aan je voedingspatroon en wat dat daadwerkelijk ook doet, ben je wel een dieet aan het volgen. Ben je een levensstijlverandering aan het doen. Dus ik moet zeggen dat ik ook schrok dat het maar 60% was. Ja, ik zit natuurlijk wel continu rond en tussen de mensen die aan het diëten zijn. Dus voor mij eigenlijk was dat sowieso veel meer. Maar ja, ik vond het ook wel aan de lage kant. Klopt wel.
1: Ik denk dat mensen die nu aan het luisteren zijn en die enquête hebben ingevuld, gaan misschien ook denken van, ah ja, maar zo bekeken.
0: Maar
1: iedereen heeft toch wel
0: Sander
1: iets...
0: bijvoorbeeld voor ons team, de producer, echt diëten, dat heb je nog niet gedaan, hè, Sander?
4: Nee, ik ging vandaag aan het Nederlandse Diabetesfonds aan een suikervrije week beginnen, maar het is mislukt.
1: Ja. Maar heb jij nog nooit in je leven eens iets gelaten?
4: Nee. Ja,
1: nee, echt. Dat je zegt, nu ga ik eens een week geen alcohol of cola of zo.
0: Ja, maar oké, maar ik vind dat nog iets anders. Oh. Even terug, Sanne, want ja, we beginnen er dan allemaal aan. Want ik heb het natuurlijk ook gedaan. En ik sport er dan heel veel bij en ik probeer het vol te houden. En dat lukt behoorlijk de afgelopen jaren. Maar veel mensen, ja, bij veel mensen gaat het gewoon altijd fout. Maar zie jij wat de grote oorzaak is waarom het dan uiteindelijk de mist toch ingaat?
3: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk omdat heel veel mensen direct alles willen aanpakken. Dus je hebt een bepaald voedingspatroon en je denkt, goed, hier is niks goed aan. Ik sla het helemaal om, want ik heb, weet ik veel wat gehoord. En ik eet geen koolhydraten meer. En ik ga plots 2 liter water drinken. En ik eet geen suiker meer. En geen vetten meer. En dat is veel te veel.
0: Ja.
3: We hebben bepaalde routines die je volgt, bepaalde gewoontes die je hebt opgebouwd. En eigenlijk, ons lichaam en onze hersens, we houden absoluut niet van verandering. En als je dan zo'n grote veranderingen doet, geeft dat even energie en moeite. En kunnen zeggen van, yes, het gaat. En dan verjaagt er iemand en staan er koffiekoeken. En dan zeg je, ah, oké, eentje. En plots, omdat je zo strikt geweest bent en dan eentje doet, zegt je lichaam, ha, ha, ha. Maar nu heb ik u. En nu is het all the way.
1: Ja.
3: En dan is het heel moeilijk om te starten. Dus het is heel vaak zo zwart-wit, alles niks. En dat werkt niet.
0: Daar ben ik ook van overtuigd. Het moet echt in je levensstijl veranderen. Maar ook dat verhaal hebben we al 1000 keer gehoord. Dat je echt je levensstijl moet veranderen.
1: En maar wat? Ja, maar nu, hè, je moet. Ja, sorry, maar in mijn omgeving hoor ik het van iedereen. Het is niet meer alleen maar de Ozempic spuitjes. Het is Mounjaro. Het is Rybelsus, pillen, slikken.
0: Echt?
1: Heel veel mensen slikken iets als hulpmiddel om toch zo, ja, om die verleiding tegen te gaan. Als hulpmiddeltje bij een dieet. Wat vind jij van die nieuwe trend? Want ik hoor het, ik weet niet hoe het bij jou zit, hoor jij dat niet ook overal in jouw omgeving?
3: Ja, voor mij superveel. En op zich ben ik daar niet tegen. In die zin neemt de food noise weg, waardoor je minder geneigdheid om te gaan snoepen, maar ook minder geneigdheid om een super drastische verandering te doen. Omdat het sowieso wel gaat lukken.
1: Ja.
3: En dat is wel fijn, want door de medicatie kunnen we werken rond levensstijlverandering en kleine veranderingen en wordt dat wel gewoon een beetje ondersteund door de medicatie.
1: Ik zou eigenlijk
3: zeggen dat iedereen aan de medicatie moet, hè? Maar op zich ben ik er niet tegen.
1: Oké, maar ik vind het fijn dat je dat zegt, want ik ken echt veel mensen die het doen. En inderdaad, je moet het niet, want Ozempic kwam heel slecht in het licht, omdat mensen met diabetes hun medicijn niet kregen.
3: Ja.
1: Maar die tijd is wel een beetje om, in de zin van dat ze heel veel andere dingen nu ook op de markt hebben gebracht. En je hebt gewoon mensen die heel weinig, ja, dat karakter van zichzelf hebben. Ik zit daar ook bij. Ik vind dat ook heel moeilijk. En dan is het wel fijn als je met zo een beetje een pilletje toch ondersteund wordt om dan toch, ja, je leven te veranderen.
0: Mm.
1: Ja, maar er hangt nog altijd zo'n taboe rond, toch?
3: Ja, klopt, klopt. Ook omdat veel mensen het zo even gaan doen en zien als een dieet. Oh, ik zet een spuitje en ik heb een dieet en ik ga eraf en klaar. Oh, ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Het is echt wel een hulpmiddel om die veranderingen te kunnen doen. Ja. En ze zei daar dus, ik heb geen karakter hebben, dat geloof ik eigenlijk niet. Iedereen heeft genoeg karakter, maar niemand heeft karakter om alles om te zweren. Mm-hmm. En dat idee moet er een beetje uit. Medicatie kan wel helpen om zo ruimte te geven om alles wat rustig aan te pakken. En dat werkt.
0: Zij, ja, uit onderzoek van Sensano, om afsluiten misschien, bleek dus dat 50,8% van de volwassen Vlaamse bevolking overgewicht heeft. En toen zei ik, dat is dan bijna iedereen rondom ons in het team. Goed, er wordt al niet rap gezegd overgewicht. Want ja, als ik technisch kijk, ik sport ongelooflijk veel. En ik ben 1,76 meter en ik weeg rond de 80. Dat is overgewicht.
3: Ja, technisch wel. Dus dat is omdat we met die BMI werken. En dat is voor onderzoek heel handig, omdat je inderdaad makkelijker in groepen kunt zetten. Maar als je dat individueel gaat bekijken, bijvoorbeeld bij jou, ja, als je veel meer spieren hebt en inderdaad groot bent, lijkt dat volgens de cijfertjes dat je overgewicht hebt zonder dat je dat per se hebt. Maar voor het onderzoek is dat wel een belangrijk deel, omdat wel heel veel mensen binnen die categorie gaan vallen. Dus op zich gaan die cijfers helaas wel kloppen. Er gaan wel afwijkingen zijn, maar die gaan minimaal zijn.
0: Oké, dat is veel mensen, hè? De helft van de bevolking. Nou ja.
1: Ja. Er zijn heel veel mensen die ook sturen van ja, vanaf dat die menopauze er ook is het ook moeilijk. Maar ja, dat zijn ook dan mensen die het met behulp van een beetje medicatie dan toch onder controle houden. Maar toch, nu weer komen er heel veel berichten binnen van oh, medicatie, dat is toch mega ongezond. Laatste vraag, is dat ongezond of is dat gewoon toch een klein hulpmiddeltje?
3: Goh, dat is echt een heel lastige vraag. In die zin, op dit moment lijkt het niet dat het ongezond is. Maar wat heeft de lange termijn? Daar is nog niet superveel duidelijkheid over. Ja. Er is wel wat ideeën over. Op dit moment kunnen we niet zeggen dat het ongezond is. En gaat het vooral een hulpmiddel zijn. Maar, heel een belangrijke noot, het is niet omdat het bestaat dat je dat moet nemen.
0: Je kunt ook
3: niet
0: sporten,
3: iedereen
0: hè?
3: Is daar over.
0: Kijk, je mag toch bewegen hebben voor.
1: Ja.
3: Het moet zeker niet. En ik ga niet zeggen van iedereen aan die medicatie, absoluut niet. Want het helpt ook. Zonder medicatie gaat dat ook wel lukken. Zolang maar rustige aanpassingen doet en niet alles in één keer wil. Als iemand zegt alles in één keer wil en alsof het in geprobeerd heeft, dat gaat allemaal niet. Dan is het slim om met een dokter te praten over de medicatie. Maar als het de eerste keer is dat je iets doet of zo, kwakkelig al een paar dingen gedaan hebt, ja, dat kan echt prima zonder medicatie. Mensen doen het al zo lang zonder medicatie. Dat gaat ook wel. Maar rustig aan.
0: Sanne Moa, dankjewel voor de uitleg.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op schoon. Hoor je het niet?
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Woehoe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe! Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Koffer gestolen in Kreta.
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekemans.
11: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen. Anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
10: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenegracht.
7: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAT die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatief voor de Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
10: Volgens het VAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
12: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we have achieved. The players only deserve compliments.
10: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel. Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: Want nu ga ik nog eens herhalen wat jij daarnet zei.
1: Sorry, hè.
0: Over dat onderzoek van de verzekeraar AXA. Ja, de mentale gezondheid van de Belgen staat onder zware druk. Voor het eerst bevindt de helft van de bevolking, maar de helft, hè, zich in een negatieve spiraal. Vooral jongere mensen waarvan je denkt, de wereld ligt aan je voeten.
1: Shoot,
0: grijp die wereld. En vrouwen, heel veel vrouwen ook. En bijna de helft zoekt ook geen hulp. Waar zijn die mannen, vraag ik mij dan af. Komen die daar gewoon niet vooruit, dat die het ook moeilijk hebben?
1: Ja, ik zit in een positieve spiraal, dus ik kan niet mee, ik kan niet meepraten.
0: Ik vraag het gewoon aan het boegbeeld van een nieuwe campagne eigenlijk over je mentale welzijn. De campagne The Check, zo heet het. Tom Waas, goedemorgen.
1: Dag Tom, hallo.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Dat is al puntje 1. Mannen, zit het precies niet in dat onderzoek? Hoe komt dat?
2: Ja, maar ik denk dat je daar juist zei, misschien praten die er minder makkelijk over. Of zoeken die minder makkelijk hulp. Zo. Dat is denk ik ook de reden waarom dat AXA bij mij terecht is gekomen. Ik ben daar niet te beroerd om daarover te praten. En ik geloof die cijfers ook niet helemaal, zoals jij zegt. Ik denk dat mannen niet makkelijk geneigd zijn om te zeggen, ik ga hulp zoeken. Ik zit op een moeilijke plek. Ik ga daar iets aan doen.
1: Ja, maar zou het niet de twee zijn? Dat ze inderdaad moeilijker over praten, maar ook voor een stuk Tom. Hey, zo van, goh, ja, je moet niet neuten, maak er iets van. Zit dat er ook niet een beetje in? Want allee, daar zit...
2: Ja, dat is zo. Hey. Ik kom uit een West-Vlaamse gezin, mijn papa is de West-Vlaming, de hardwerken en niet trunten.
1: Ja, niet trunten.
2: Dat werd ook gezegd, hè. Maar dat wil niet zeggen dat ondertussen dat je wel vast kunt komen te zitten en het onder tafel schuiven en zeggen, ik zal er zelf in het plan mee trekken. Ja, dat gaat vaak fout, hè.
0: Dat gaat vaak fout. En zeker bij oudere generaties hoor je vaak van, wat moet ik daar tegen gaan vertellen tegen zo'n psycholoog? Maar jij hebt het ook al gedaan, Tom Waas, en heeft het jou geholpen?
2: Maar absoluut. En het rare is dat een dokter die geeft je medicijn, hè, en die zegt, je moet dit doen en je moet dat doen. De psycholoog zegt eigenlijk nooit niet wat je moet doen. Hè. Dat zit in jezelf. Praten met iemand is er zelf uit geraken. En dus niet dat die kan en klare oplossingen bieden, maar die gaan met je praten en zeggen, waar zit het voor u? Waar zit jij vast? Wat denk je dat je daaraan gaat doen? Of wat denk je dat je kunt doen? En na een tijd gaat het terug en praten daar weer over. Heb je er iets aan gedaan? Heb je er iets aan gehad? Is iets veranderd? Dat lijkt altijd zo een zwakte botsen. Wij komen uit... Sven zegt, je komt inderdaad uit een generatie waar mensen zeggen, ja, niet trunten. En is er allemaal nodig.
1: Maar Tom, maak even vragen, want je bent er nu toch openlijk over aan het praten. Je bent ook boegbeeld van die campagne van AXA. Dus veel mensen gaan die vraag zich nu toch stellen. Was dat naar aanleiding van het ongeval, als het daar rond zat, dat je bent gaan praten? Of heb je ook in andere omstandigheden al gedaan dat je denkt, ik heb ook al een demonen moeten bekampen?
2: Ja, demonen zijn er bij mij niet, maar vooral zo'n momenten zo. Tijdens mijn scheiding bijvoorbeeld, heb ik het ook niet gemakkelijk gehad. Ik ben een heel groot schuldgevoel en heb ik dit ook. Op zoiets dan moet ik eens met niemand gaan praten.
1: Okay.
2: Na dat ongeval absoluut ook. Zat ik ook heel diep. Je ziet een schuldgevoel, schaamtegevoel. Je weet niet hoe je met je kinderen moet omgaan, wat je tegen je huis moet zeggen. Ik vind dat geen zwaktebod om te zeggen, ik ga eens met iemand gaan praten.
0: Ja, en
2: dat is ook niet dat die daar zeggen, voilà, dat is de oplossing, zo gaan we dat doen. Naar die babbelen mee en zeggen, oké. Ik schrik heel hard van de cijfers. Als je die campagne goed leest, die resultaten, dat is waanzin. Hè? Het is aan de ene kant ook wel, het is bespreekbaarder geworden. Hè? Dus ik denk dat ook, merkte dat tijdens de eerste keus, bijvoorbeeld het programma rond de verkiezingen dat ik heb gedaan met jongeren. De aflevering met Bart de Wever ging ook over mentaal welzijn. En als je daar vroeg wie heeft er mentale problemen, bijna heel die klas straks een hand omhoog.
0: Ja, maar weet je, want jij zei nu net ook van scheiding bijvoorbeeld, dat is inderdaad iets waarvan je zo even heel wat hulp bij nodig hebt, professionele hulp om je daar door te loodsen. Maar je hebt ook heel veel mensen die niet goed weten waarom ze zich slecht voelen. En dan ga je naar de psycholoog en die helpt jou. En dat vind ik zo fijn aan een psycholoog. Die helpt jou in kaart brengen van hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. En hoe, je moet dan je familiegeschiedenis weergeven. Je moet vertellen hoe je in het leven staat, wat er al gebeurd is. En zij kunnen dan echt bijna op een whiteboard schrijven van, jij loopt altijd hier tegenaan. En wij gaan proberen om die vicieuze cirkel, waar heel veel mensen nu in zitten blijkbaar, te doorbreken. Dus het is niet gewoon maar iemand luistert naar je, want dan zouden heel veel mensen kunnen zeggen, oh, babbel met een vriendin. Nee, die mensen hebben 4, 5, 6, 7, die blijven jaren bijstuderen om jouw vicieuze cirkel te doorprikken. En daarom vind ik het zo verstandig om daar naartoe te gaan.
2: Ja. Ik vind dat ook. Wij zitten in een soort mentaliteit waar we, als we ziek zijn, dan voelen we ons niet goed, kunnen we niet vlug genoeg bij de dokter staan en we krijgen een pil en we gaan bij een apotheek iets gaan halen en klaar. Maar als we ons in ons hoofd niet goed voelen, wat volgens mij toch de helft van uw lichaam is, bij wijze van spreken, dan zijn we niet geneigd om eens naar een specialist te gaan en de gelijk dat jij zegt, dan met te praten en u te laten analyseren of oplossingen aan te bieden. Dat vind ik iets. Dat wij die neiging niet hebben.
1: Oké, voor iedereen die zich nu aangesproken voelt, mindhealthselfcheck.axa.com. Ja. Het is een redelijk lange website. De check, dat is het eigenlijk. Tom Waas, fijn dat je de schouders onderzet.
0: Dankjewel. En inderdaad, als je in zo'n vicieuze cirkel zit, hè, probeer hulp te zoeken. Maar dan komen we weer bij die lange wachtlijsten. I know. Maar ja, beter dat je erop staat en op een dag telefoon krijgt van je mocht komen, dat je het leven in handen pakt. Want dan gaat het daarna echt gelukkiger zijn.
1: Zeer goed.
2: Er zijn lange wachtlijsten, maar ik ben onlangs in een school geweest bij Anne Simons, ex-judoka, die lesgeeft aan PXL. En die de lespsychologie, dus de studentenafdeling, die zat stamvol. Dus er wordt aan gewerkt, denk ik dan.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is
6: Joe 80s and 90s.

0: je dit hoort, dan weet je dat de zomer inderdaad in aantocht is. Joe Paradise Beach. Nog een paar weken en het gaat er ook open. Op 9 juli gaan we weer naar de kust, tot 9 augustus. Met zoals vorig jaar natuurlijk heel veel ijsjes, maar nu al heel veel andere dingen er ook bij. Veel optredens, veel muziek, pure gezelligheid aan het strand.
1: Yes, heel veel. We hebben een speciale gast nu in het programma die gaat vertellen dat vandaag de avondshow een show wordt, eigenlijk heel de week om bij weg te smelten. Goedemorgen, Tom de Kok.
2: Dat is goed gezegd en gelukkige verjaardag, birthday boy.
0: Ja, yes. Is het is al achter de rug, het is al van gisteren, het is al verwerkt.
2: Ja, maar ja, we zien elkaar nu pas.
1: Birthday Pepe wil het er niet meer over hebben. Ja, ja. Het is voorbij.
0: Ik heb tractatie hier gelegd, heel veel, maar Anke moet nog passeren, dus ik weet niet zeker of vanavond.
2: Dat er nog iets over is, hè, ja. Want dat is altijd, dat komen altijd te laat.
1: Meestal is dat andersom.
0: Wat?
1: Meestal leggen ze de tractatie als de ochtendshow verdwenen is. Ah, ja, ik weet toch niet waarom ze dat doen, hoor.
0: Ja. Maar over tractaties gesproken, beste Tom, yes. Vertel eens.
2: Wij gaan heel de week tracteren, want Joe Paradise Beach komt inderdaad terug. En Rani en ik, wij dachten, wij hebben dus het grootste ijssalon op het strand, heel de zomer lang weer. Maar er zijn nog andere fantastisch goede ijssalons in heel Vlaanderen, die we ook gewoon een hart onder de riem willen steken. Dat zijn onze collega's, dus we willen daar eens op bezoek gaan. En we willen ook al een beetje oefenen, want het is nog exact één maand voor Joe Paradise Beach opengaat. Dus we gaan de hele week lang in alle uithoeken van Vlaanderen gratis ijs uitdelen. Wow. Tijdens de Koning en de Koning, elke dag. We doen dat in Eppegem, in Sint-Truiden, in Zottegem, in Antwerpen en uiteindelijk ook in Westende, de heimat van Joe Paradise Beach. Je kan daar dus vandaag bijvoorbeeld in Eppegem in de crème bar van onze collega Stijn Smet tussen 4 en 7 gratis ijs scoren.
0: Amai.
2: Morgen bij Limone in Sint-Truiden.
1: Heel lekker daar.
2: Bij Hoefkalkenveld in Zottegem, Antwerpen en Westende. Daar volgt de info nog over af. We gaan het allemaal op onze site zetten. Maar er is nog meer, vrienden.
0: Oké. En dat is?
2: Je krijgt gratis ijs. Maar het is de moeite om af te komen en om een ijsje te komen likken. Want in elke locatie zal één gelukkige winnaar de Joe Paradise Beach Premium Pass winnen. En dat wil je echt. Want dat wil zeggen dat je de hele zomer lang elke dag, letterlijk elke dag, een ijsje mag komen halen op Paradise Beach.
1: Oh, wow. En hoe weet je dan dat je die pas hebt? Moet je dan niet? Staat er voor dat je per ongeluk inslikt? Zit er zoiets in een ijsje? Zoals een damblage met een trouwring, dat je die niet per ongeluk inslikt, hè?
2: In één flip overstopt in een ijsje. En als je er niet in stikt, dan... Nee. We hebben daarover nagedacht. Er zit een code verstopt in een van de ijsjes. Maar daar gaan we straks alles over vertellen.
1: Okay.
2: Het belangrijkste is dat je straks tussen 4 en 7 naar de crème bar in Eppegem moet komen. Je kan er ook gratis op de foto met Stijn Smets en zijn reisverhalen uit IJsland horen. Want hij is daar net een week geweest. IJsland, ijsjes, ja, heb je hem? Ja, hij is op studiereis.
0: Wat een voorbereiding, zeg. Ah, een speciale reis laat ik gegaan om dit te kunnen doen.
1: Zeg, crazy. Ik moest Eppegem eens opzoeken. Dat is blijkbaar een deelgemeente van Zemst.
2: Natuurlijk, dat is wel Zemst.
1: Ja, maar dat weet ik toch allemaal niet. Ik ben er nooit in Eppegem geweest.
0: Bij,
1: maar ik heb hem te boven gezocht. Ja, voilà.
0: Hey, dat is vanavond. Gezelligheid is een goede voorbereiding voor een prachtige zomer. Hè. Dat is fantastisch. En jullie gaan ook nog de komende weken ook bekendmaken, samen met ons ook, wie de artiesten gaan zijn die daar gaan optreden, ook op ons puin.
2: Mag je dat al zeggen van Harry Styles?
0: Nee, dat mag je nog niet zeggen.
1: Maar likse deze week.

0: Jumbo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
4: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij. Dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaak, schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers. HLN-journalist Mark Koengracht.
6: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAS die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
4: Volgens het VAF gaan we zelf gewoon ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we films thuis kunnen zien via streaming. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden. Dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.
3: Dit is Joe.

0: Zeg, opvallend. De Rode Duivels hebben heel goed gespeeld. De laatste wedstrijd ter voorbereiding van het WK in Amerika, waar ze straks vertrekken met het vliegtuig. We hadden de piloot deze ochtend aan de lijn die hen gaat vliegen. En die heeft alles onder controle, dus dat komt goed. Zij blijkbaar ook. Ze hebben goed gespeeld met die 5-0 tegen Tunesië. Maar het meest opvallende beeld is dat veel van de kinderen van de spelers nadien een ereronde mee hebben gedaan. Inclusief Romeo, 7 jaar oud, en Jordan, 4 jaar oud, Lukaku. Die snelde na de match meteen naar een vader voor een dikke knuffel.
1: Wat een knappe mannetjes zijn, dat zeg.
0: Al die kinderen zien er leuk uit.
1: Ja, ik zie alleen hun twee nu even.
0: Maar er staat, ooit waren ze staatsgeheim en nu neemt Lukaku zijn zoontjes mee op het veld. Dat is toch wel een kentering. Want ze bestonden ooit eigenlijk bijna niet en ze werden weggestopt. En nu, hop, staan ze daar plotseling. Ja, ik weet niet wat ik zou doen als ik kinderen had. Maar ik zie bijvoorbeeld, als jij met Anne Lemmens, wat toch een boezemvriendin van jou is, je gaat op pad met de dochters, dan zie ik jouw dochter altijd smilen en shinen. En dan staat er een stuk fruit over het hoofd van de... Van, ik weet niet eens of ze een dochter of een zoon heeft, Anne Lemmens.
1: Dat is bekend, een dochter en een zoon, hè?
0: Toch, dat wist ik eigenlijk niet, maar... Ja. Maar die hebben altijd, die mogen niet in beeld van haar.
1: Ja, vooral duidelijkheid, ik ben niet degene die dat fruit erop plakt, hè?
0: Nee, dat is eigenlijk dat toch, hè?

0: verschijnen. Oh, niet in films, nergens.
1: Ik zag
0: maar,
1: je toch trouwens wel groot zijn
0: net zeggen, daar wou ik eigenlijk naartoe gaan. Het punt
1: waar
0: is,
1: daar naartoe
0: mijn
1: gaan?
0: Story staat nog 1 uur online. Ga eens even kijken. Dan kan je zien hoe goed Lou gedanst heeft afgelopen zaterdag. Tijdens de dansshow. Sander, heb jij gekeken naar de stories van Lou? Hoeveel seconden?
2: Een halve seconde ben ik doorgeknopt.
0: Heb jij het gezien, Sally?
1: Ja, ik heb het wel gezien.
0: Maar de volledige optredens van de kinderen.
1: Ik heb het wel gezien,
0: want anders kom ik ze nu onder je neus duwen, hè, bij allebei.
1: Maar weet je wat wel grappig is, Sander? Jij werkt hier ondertussen nu een half jaar zo ongeveer. En jij hebt het al door. Ongeveer elke ochtend kom ik wel even rond de tafel en zeg... Kijk eens wat ik gisteren heb gegeten.
2: Stemde bloem van een lavendel of zo ergens iets.
0: Ja, wat was dat? Wat was dat, die bloem dat je...
1: Ja, het courgettebloem heb ik het gegeten. Maar dat toon ik dan heel fier en Sander denkt, ja, het zal wel.
2: Ik zeg het zo, ik word betaald tot vrijdag in het weekend, kijk naar niks van jullie.
0: Ja. Voilà. En dan kom ik aan en zeg ik, hier,
1: kijk naar mijn kinderen.
0: Kijk eens naar Lou dit en kijk eens naar Max dat.
1: Ja.
0: Maar Lou is nu wel echt de moeite. Hij heeft gedanst.
2: Dat is een kleine Mozart.
1: Maar Lou...
0: Kijk eens even, A-bukkings.
1: Lou vind ik niet echt de moeite. Courgettebloem wel.
0: All the everyday. Dit, hè? Hè? En jij zit ertussen in een Sander.
2: Ja.
0: Maar jij post nooit iets, gij.
2: Allee,
0: jongens.
3: Dit is Joe. 80s en 90s.

0: ons woord.
1: Goedemorgen. Vandaag dus, want de temperatuur op de rest toch ça va, hè. Zeker in het oosten van het land gaan we richting 2, 23 graden. Maar ja, regenzone ligt net westen van ons. Voormiddag kan dat misschien al een enkele spat regen opleveren. Het is vooral na de middag, hè. Dus dan wordt het allemaal een stuk minder. Gaat het regenen eerst aan de kust en dan klassiek gaat dat opschuiven richting het oosten. Dus het laatst zijn dan ook de oostelijke provincies aan de beurt. Dus loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen dus nat vandaag.
2: Zeg Frank, zit er nog een tijdje vast aan dat weer. Hoe zit het voor morgen?
1: Ja, morgen en eigenlijk kan ik al direct zeggen, ook woensdag, ook donderdag, toch wel heel koud voor de tijd van het jaar. Hè? 17 graden, dat is de maximumtemperatuur.
0: Willen we niet,
1: inderdaad. Ja. En het is wisselvallig ook. Hè. Dus in de loop van de dag kunnen er buien ontstaan. Vooral dinsdag en woensdag, dus morgen en overmorgen, kunnen er ook een paar felle exemplaren tussen zitten. Eventueel zelfs ook met een donderslag. Donderdag zelf zijn het eerder de normale buien. Tussendoor altijd wel ook droge momenten. Hè. Laat de zon zich ook wel af en toe zien. Maar ja, warm wordt het sowieso niet op.
2: Nee, en zoals je weet, Frank, jij bent onze enige bron wat weer betreft. Wij kijken niet naar apps en zo. Dus ja, is er ergens in de verte wat beterschap? Of moeten we met dit weer nog een tijd verder doen met dit wisselvallig? Vrijdag of het weekend? Nee, we mogen geen hoop hebben zeker, hè Frank?
1: Hey? Amai, goed geacteerd, ja. Nee, maar kijk, iedereen weet het al, denk ik. Ik vermoed dat toch, want op links of rechts hoor ik toch al signalen. En ja, die apps, ik moet ze toch wel gelijk geven.
2: Huh? Dus komt, nu vallen wij toch uit goed. De lucht, zeg maar. Wat is dat hier allemaal?
1: Ja,
2: en wat dan
1: dat
2: concreet?
1: Het is niet altijd zo. Ja, nee, maar het is niet altijd zo. Maar ik geef ze wel gelijk nu. Inderdaad, het komt allemaal goed. Hè. Enfin, je weet, ik ben een beetje allergisch ook aan lange termijn verwachtingen. Maar als ik zie dat de twee belangrijkste weermodellen die richting uitgaan, dan moeten we dat ook effectief durven stellen. En het wordt goed. Hè. Dus vrijdag nog een beetje een overgangsdag. Hè. Dus toch nog altijd af en toe wat regen. Vooral later op de dag wordt het droger en dan gaan we richting 90 graden. Zaterdag begint wel met ochtendgrijs. Het is vooral na de middag dat het volop zonnig wordt en dan kan het 23 graden worden. Ja, en dan zondag en begin volgende week is het een en al zomers. Hè. Je zou bijna denken dat het niet meer lukt in dit land, maar uiteindelijk wel met zondag en maandag temperaturen van 25 graden meer en veel zon.
2: Frank, jij kan ons toch nog een potje verrassen. Zeg.
0: Ja.
2: Blij dat dan al die jaren nog altijd kan. Dank je wel daarvoor.
0: Oh, echt.
2: Zat hier al te treuren, fijn. Het komt nooit meer goed.
0: Je bent de beste weerman ever.
2: Dank je wel, Frank.
0: We love you.

0: Het is vandaag onze dag.
1: Welke dag is het vandaag?
0: Het is vandaag de officiële feestdag van de Best Friends. Best Friends Day.
1: Ja.
0: Het is onze dag. Iedereen die ons kent weet, het is onze dag vandaag. Sven en Anke, BFF's for life.
1: Heb je een best friend? Heb je dat eigenlijk? Iemand waar je van zegt, dit is mijn allerbeste vriendin. Lastig hè, om dat te zeggen. Hè?
0: Ja, dat is moeilijk. Want
1: zijn die anderen die ook in de Champions League meespelen, denken dan...
0: Said it, boy. Dus ik heb geen één beste vriend. Ik heb trouwens eigenlijk geen jongens als vrienden. Alleen maar vriendinnen.
1: Weinig. Bijna geen vrouwen als vrienden.
0: Ik heb eigenlijk heel veel beste vriendinnen. Heel veel.
1: Maar is er eentje die er toch nog met kop en schouders bovenuit
0: staat? Nee. Vroeger misschien als kind of als tiener of zo, maar... wie dan? Jacques?
1: Ja, ik dacht dat wel Jacques is, maar ik heb samen met hem gestudeerd. En het is de twee dingen samen. Ja. Het was toen ik aan de universiteit zat, is dat al een hele goede vriend geworden. We hebben super contact gehouden en we kunnen alles met elkaar bespreken.
0: Allee, dus Roger van Damme, Mark Koeken en Co. Jullie zijn niet de hartsvrienden.
1: Nee, en dan heb ik nog mijn wandelvrienden. Dus ik heb veel vrienden. Die zijn allemaal ongeveer beste
0: vrienden. Ik zeg altijd ook van al mijn vrienden, mijn beste vriend. Ja. Net zoals ik een liedje het beste liedje ooit vind, heb ik dat ook met beste vrienden. En als we allemaal zo zijn, dan kwetsen we ook niemand in het leven.
1: En wij zijn collega's die het goed met elkaar kunnen vinden.
0: Wat is het? Met ups en downs?
1: Niet altijd, maar vaak, dat zijn wij.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Doku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
14: Dit is Joe.
15: Joe, 80s en 90s.
14: Sven en Anke.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
8: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
10: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er door de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
9: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk. Vooral omdat een specialist best duur is. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. In Armenië heeft de partij van zittend premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen. De maxima liggen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: Vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
15: Joe

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Joe 80s en 90s.

0: de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helligtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldiging van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la Voix. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Onderzoeker Louise de Vos.
8: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
7: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werden aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. En die kunnen soms stevig zijn. Bij 17 graden, vanaf zaterdag wordt het beter.
6: Dit is Joe.

0: Medimarket.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruis!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Dankoe, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series binge.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarket.be.
8: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Dit is Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
4: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
3: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
5: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
3: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassé la Voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
6: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
3: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Luister.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
4: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: In juni bij Xina tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom weer niet weg, recuperen.
4: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
9: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
8: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
9: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
8: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
9: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
8: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, okay, ik ben heel benieuwd, Willy.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: Vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is Joe 80s.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een meld, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
1: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkerstal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
14: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag. Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
16: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
15: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen. 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daaraan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
17: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
15: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten. Dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
14: Dit is Joe

0: Luister. Summerdance. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Joe 80s and 90s.

0: zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: De Ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
11: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
16: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Dit is Joe 80's.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De Rode Duivels zijn daarnet vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik kwartier geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur. Maar wat doe je al die tijd aan boord? Je hoort aanvoerder Jori Tielemans.
4: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
3: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om de jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken met de VS, want volgens hen is de VS mee verantwoordelijk. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden België daaraan om zich te registreren op Travelers Online. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Luister.
2: Zomerdeals!
1: Hoor je het ook?
2: Zomerdeals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.

0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
3: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
2: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
3: Daar drinken we eentje op.
2: En nog verantwoord ook. Ching!
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoop, man.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
9: Goedemiddag. In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden. Maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik uur geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur, hoort aanvoerder Jori Tielemans.
10: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
9: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. En over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond is het grijs en geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. En die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag is het zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
8: Dit is Joe

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Medi-market.
10: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
16: Sorteren kan je zo meteen.
17: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Joe 80s and 90s.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
13: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
12: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
13: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
12: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
13: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
12: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
13: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
14: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
15: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
13: Amai.
15: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
13: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
15: Ja, handig inderdaad.
14: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: promo koken.
13: Goh, maar wat?
16: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
20: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
21: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
22: Dit is Joe.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia, movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaertplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
8: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
7: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s and 90s.
1: You don't have to be beautiful to turn me.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
2: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Joe.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkerstal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn er bijeengekomen. En ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
6: Ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
5: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Chrisha Jans.
7: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
5: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
8: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
5: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt, dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
4: Dit is Joe.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ruiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benji.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond. In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
9: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
8: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
10: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
8: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurri Tielemans is optimistisch.
11: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
8: De Rode Duivels landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. Joe, 80s en 90s.

0: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
1: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip Kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
0: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
1: Daar drinken we eentje op.
0: En nog verantwoord ook. Ching!
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
5: Zegt jou de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14,990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2,500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Knaldi!
9: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
10: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
12: En ook uw budget vakantiepech?
11: Wat?
12: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
11: Oh nee?
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Dit is Joe 80s and 90s.
15: Good times, great music.
16: Spinderella cut it off.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen aan. Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
6: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy. Showing our support to the students and the teachers.
5: De manifestatie is rustig verlopen, maar ervoor en erna was er wel geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. Ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. En de Deen Anton Garmig heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Aquin werd tweede. Onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
7: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd. Dus ja, mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen. Het was heel lang. Ik denk 244 kilometer, 6 uur of zoiets. Ja, lastig. Afgezien.
5: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
4: Dit is Joe.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
3: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
2: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met €13 miljard toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna €580 miljard. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in twee sets, 6-1 en 6-2. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Dit is Joe 80.

0: is Joe.
1: Joe, 80s en 90s.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst,

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en daarna waren er confrontaties met de politie. Journaliste Laurent Stappers volgde de betoging.
2: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
1: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En de Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK voetbal. Sindsdien speelt hij met een defibrillator. En die heeft nu zijn leven gered. Hij laat nu weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien. Daarna wordt het weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Dit is Joe

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
2: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
1: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Er zijn 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel. Dat meldt de politie. De betoging was gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij vorige manifestaties. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er rellen. Die werden veroorzaakt door relschoppers die niets met de betoging te maken hadden, zegt journaliste Laurent Stappers.
2: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die hier daarnet amok waren aan het maken.
1: En op verschillende plekken in Frankrijk zijn 1000 mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41, die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wel enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit is Joe.

0: Oasis, Joe 80s and 90s. Good times, great music. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil dat ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Cantin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.
0: Dit is Joe.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.